0: Du hast eingeschaut nach dem Programm Durch die Bibel. Und das Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. In dem letzten Programm fangen wir an, mit dem Hosea-Brief zu betrachten im Alten Testament. Und Prediger Reimer hat hauptsächlich die Einleitung für das Buch. Von der gehen wir wieder, und wir wollen sein, dort Gott Hosea brücken deit, zum je in Israel zu prophezeien, und ernt weiten loten, dat hij zien je recht wird kommen loten, ewe ernt, wein er an die Hörsamkeit. Ich lade nu wada an, angeschaut zu blieben, na dit Programm, am zu sein, dat hier auch wada ne sehr klare Einladung ist, für jede Person, wat du weil loskommen von seiner Sendenschuld und weil gerat worden. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass du dein Wort nun weiter machst. Richtlich sein zu jeder Person, die du angeschaut hast. Amen. Hier ist weiter mit Jünt, Prediger Elmer Reimer.
1: Wir kommen von da nur das erste Kapitel in dem Prophet Hosea sein Buch. So als wir gesehen haben, Hosea wie ein Prophet, dem Gott nur das Königreich von Israel schicken deed. Dit wie das Königreich von den 10 Stürmen, dem Samaria aus ihrer Hauptstadt hode. Sie wäre ein Königreich, das so wie 200 Jahre dure deed. Aber die 10 gute König gehört hode. Die König wäre alle Aufgottsdiener, waren da auch einige Menschen da wäre, die Gott fechte deede. Doch können sie das Königreich nicht ramdrehen, so dass sie Gott deine wurde und dort von Gott sein Urteil verschone. Die meisten Propheten wurden nur die Menschen geschickt, in die Zeit, als der Königreich, dort Gott ut erwählt hat, ut ein Eingeräte ward. Willst die König nicht true wäre zu Gott, schickt Gott an die Propheten. Hosea wir Gott sein Prophet an die 10 Stürme, kurz vor dem, dass sie von der Assyrien-Armee vernichtet wurde. Gott brückt Hosea als ein Beispiel für die Menschen und das Israel Königreich. Gott hat Hosea gesagt, dass er sich eine Hure frieren soll. Gewöhnlich wird eine Hure in Israel gesteinigt. Aber Hosea wird gesagt, dass er auch frieren soll. Dort wird meinen, dass Hosea Gomer, die Hure, von den Tod geraten hat. Wir wissen nicht all die Verhältnisse, die mit dieser Geschichte möchte verbunden sein, aber wie weiter dort Hosea deed, wat Gott von ihm verlangt hat. Hosea kann mit Jeremia vergelegt worden. Jeremia wie ein Prophet an die 2 Stämme, die Jerusalem aus ihrer Hauptstadt hatte. Jeremia hat seinen Dienst am Eng von der Juda-Chenichrek, Hosea den Gott am Eng von der Israel-Chenichrek. Hosea und Jeremia sagen, wo Gott sein Urteil ab sein Volk gebracht hat. Dort wird sehr schwer für diese Propheten, weil die Menschen wurde nicht acht geben, nur Gott seine Warnung. So als Gomer von Hosea Weichink in ihrer Hurerie eid, so hat Israel sich von Gott weichgedreht und sich nur die Jette gedreht. Gott ist gnädig und geduldig, aber er macht Gottlosigkeit schließlich Rechte. Und dort ist, was er mit Israel und auch Juda deed. Nu Hosea, dat eerste Kapitel, die eerste 2 Vers. Der ist dem Herr Gott sein Wort, dat no Hosea käm, de dem Beri sin sehen wir, de käm an de Dog aus Uzia, Jotam, Ahas, en Heskia, Chenis en Juda wir, en an de Dog aus Joash sin sehen, Jeroboam, de Chenis wir an Israel. Als de Herr Gott anfängt, der Hosea te reden, zei de Herr Gott te arm, go en frie die ne fru, die een huur is, een kinge van huurerie. Wils dat land haft grote huurerie gedreven, wil ze van dem Herr Gott weich gedreht ha. Deze vers geven ons de verhältnisse, als Gott Hosea te zijn arbeid roepen deed. De chenige in Israel, no wem Gott Hosea schickt, wäre tjenige, die nicht in Gott seine Weg wandelde, sie wäre auf Gott deine. Wann Gott den auch rechten muss, doch hat he ne grote Leib für dort Volk. Gott ist heilig, und he kann die Sünde nicht verdrogen, die mat weichgenommen worden. Wenn Menschen nicht wollen von der Sünde loskommen, dann müssen sie Gott sein Urteil erfahren. Als Gott Hosea zu seiner Arbeit rufen deed, muss er ihm auch ein Beispiel zu dort Volk. Dort ist sicher, dass die Menschen von Gomer wüssten. Sie würden Hosea auch kennen. Dort kann auch sein, dass als er Gomer früher deed, dass die Menschen wundern würden, warum er so tun würde. Dit wordt Hosea een gelegenheid gegeven die mensen God zijn boodschap te geven. God zijn boodschap weer dat die mensen weer van God weggegaan. En zo als Gomer antrouw weer gewaast te Hosea, zo weer die mensen te God gewaast. Zo'n bijspel zal niet zeer schwer te verstaan zijn. Ze kunnen dat zijn en Hosea zijn weer worden klaar gemaakt. Maar dat moet geen onderscheid maken die mensen. Zij volgen de Erejette, leven als God volgen. God vergelijkt Gomer er hoererie met de mensen er geestelijke hoererie. Nu de derde bet negende vers in dat eerste kapitel. Also jenk hij, dat heet Hosea, en bevriet zich met Gomer, Dibleem, zijn dochter, en zij bracht voor hem een zin tot welt. En de Heer God zei tot Hosea, Jef am den Nomen Jezreel. Dan en de korte tijd war ik dem Tjenig Jehu strofe voor dat bloed dat hij en Jezreel uitgegoten heeft. En ik war een eng brengen tot dat Israël Tjenig Rik. Dat wordt zo zinnen dat ik een jaren dag de macht van Israël breken war en den Jezreel tol. En zij, dat heet Gomer, houd nog eentje in en merke, dan zit God te Hosea, Jaf ar den nome Lo Ruhama, wils ek wo nicht meer even Israel erbormen habe, aber ek wo den gans weichnehme. Doch wo ek even Jude erbormen habe, ek wo den wie dem Herr Gott Gott zijn hand rade, en wo den nicht met Borge, Schwert, Krieg, Pied oder Pietzritter rade. Als Lo Ruhama aufgewandt wie, hat Gomer nog eentjend. En zien, dan zegt God te Hosea, Jef aan den nomen Lo Ami, wies je zijn nicht mijn volk, en ik wou nicht hun God zijn. Ans wordt hier den nomen van Gomer ervoerder gegeeft, en mens moet wonderen hoe dem voerder dat aangriepen deed, dat zijn dochter een hoer weer. We moeten ook wonderen wat hij van Hosea dacht. Zo'n wordt ans hier nicht vertaald. We weten dat Hosea Gomer leef houdt, en haar als zijn vrouw handnemen deed, en dat ze drie tjengen top houden. God brukt de ganse familie als een bijspel voor het volk Israël. Dat wordt Hosea veel nood en schoon gebracht haar, dat zijn vrouw een hoer weer. Maar we kunnen ook zien hoe Hosea met God met vele kun als Israël geestelijke hoererie drieven deed. De nomes de God de tjenge jef Israël ook een boodschap. De eerste zin wordt Jezreel genaamd. Dat meent God wordt verstreien en wordt even dat bloed van Jezreel rach even. Jezreel wie ook de nomen van een stad en ook van een tol en dat land. En des tol wordt de veelkrijgs uitgereed. Door wie ook een tjenig even Israël met nomen Jehu. Hij had veel aanschuldigd bloed vergoten, en God zei dicht dit, dat hij dat strofen wordt. Dit tol wordt ook in de toekomst wichtig zijn. De Bijbel zegt dat wanneer de triebseltijd tot een einde wordt gebracht worden, dat de armee van de wereld, de antichrist zijn armee, worden in dit tol topkomen. Ze worden zich alle tegen de Heer Jezus stalen. Dat is de tijd dat de Heer Jezus met al zijn heilige en de engel terug naar deze eerd komen wordt. Hij wordt al de armeeën met zijn woord vernichten en wordt zijn tjenigrijk opstalen. Dat tweede tjent we in merken en wordt de nomen Lo Ruhama gegeven. Dat meent, zij heeft niet erbormen gekregen. Dat wordt niet een schöne nomen voor een merken zijn en de tijd. Aber Gott wil door dich dat volk een boodschap geven. Gott zegt, hij wil niet langer even dat volk erbormen ha, aber hij wil den ganzen koor wegnemen. Dat passiert gerade so, als Gott dat gesagt hat. Dat Königreich Israel wordt van de Assyrien Armee weggenomen, als Hosea nog om leven weer. Als de König van Assyrien naar Samaria kwam, dacht hij dat hij ook Jeruzalem vernichten wordt. Hij pocht zich zeer als hij naar Jeruzalem kwam en zei dat geen God kon aan waarde stonen. En de Zafars en Hosea zegt God dat hij even Jude erbormen wordt hebben en wie hij wordt aanraden. En dat tweede Chenige boek lezen we dat God een engel naar de Assyriën armee schikken deed en in een nacht worden 185.000 mensen durch dem Engel door doodgemaakt. Dat betoelt zich niet, want mensen zich jegen God stalen en jegen God pochen. Doch zijn door en jeder geslacht zonen die dat doen. God zij dank dat door ook zonen en jeder geslacht zijn die zich God gans aangeven en aandienen. Hast du acht gegeven God zijn woord? In Johannes 3, 36 staat dit geschreven. Wer aan den Zehn leeft, heeft dat eeuwig leven. En wer den Zehn niet gehoorzaam is, wordt dat leven niet zijn, aber blijft onja God zijn oja. Nu is een passende tijd, mijn vriend. Kom naar Jezus. Morgen kan dat toch lood zijn.

Hosea en Gomer hadden een derde kind, een zoon. God zei te Hosea dat hij hem de noem Lo Ami geven zal. Dit noem meint niet mijn fout. God zei hij wil dat Israël Chenichrik rechte, maar hij wil dat Juda Chenichrik erbarmen wijze am doofd zijn halve. En je wilde zeggen dat dit niet recht weer. Wilst de mensen en dat Juda Chenichrik ook gezindigd houden? We moeten behouden dat dat Juda Chenichrik ook waargenomen wordt. Want dat ook zo bij 140 jaar later weer. Maar dat weer de Mierenchenich en dat Juda Chenichrik die Gottesverchtig weer. Maar dat weer de Chenezonenchenich en dat Israël Chenichrik. Maar God weet wat hij deed. Want we trien zullen wat we verdiend hebben. Dan wordt de Chenehopening zijn voor irgendwem. De Heer is zeer genedig to ons gewast. Hij is vol erbarmen. En hij wil niet hebben dat irgendwer zal verloren wonen. Dat is waarom hij dem Heer Jezus te rechte tijd en onze welt een inschikken deed, zodat hij voor ons sterven kan en voor de zind betolen. Hij mocht de raden voor alle mensen reed, nu kennen zonen die aan hem geleven, dat hij het leven hebben, umsonst. Als God zei dat Israël Chenichrik niet zijn falsch weer, wat meent hij eigenlijk daarmee? Wanneer dit de enige vers weer dat van Israël reden deed, dan wordt we denken dat God niemals meer met aanschouwen wordt. Maar de nächste vers vertelt ons over dat door een tijd komen wordt, wanneer God den Wader abnemen wordt en den als zijn volk erkennen wordt. En deze vers zal we zien dat wanneer God een volk of een mens erwählt heeft en den ook strofe deed, doch wordt hij aan niet ganz verloten of afschneden. Ze hadden zich niet als God zijn volk behandeld. Er zijn veel schriften die ons dat klaar maken dat God dat volk Israël van alle landen toopsamelen wordt in de rechte tijd. God moet nu ook zijn dingen beleren en tot die de zegoor strofe. Maar hij wordt zijn dingen niemals verloten of van den verjeten. Mijn broeder en zuster, wanneer u nu tegen een zeer zware tijd geest en dat zo schijnt dat God weet af is, zie verzekert dat God die niet verloten heeft, oh nee. Wanneer u zijn kind best, dan kanst u je troost zijn dat hij wordt de last en zijn tijd wegnemen. Vraag hem door de genoden kracht dat te dragen. Hij wordt niet in die leven erlauben dat niet goed is voor die. Du wordt ervan je natte trier. De Heer heeft die leef en wel dat beste voor die verzorgen. Tiende vers in het eerste kapitel. Doch wordt die zool van de Israël zeens, zoals dat zand bij zee zijn, dat niet te meten of te talen jeet, en dat wordt zo zijn dat in de stad, wo dat gezegd wordt, die zijn niet mijn volk, daar wordt dat te den gezegd worden, die zijn dem levende God zijn zeens. Zolang er zin in de wereld is gewast, zolang is er vervolging gewast. Maar er is geen volk in de wereld die zo volken zijn vervolgd worden als de Israëlieten. En maar waarder zijn ze uit één land en dan uit een ander land geschikt worden en zeer veel worden doodgemaakt. Doch zegt God hier dat ze worden vermeerd worden. God heeft in 30 jaren verstreed over de ganse wereld, maar ze hebben een wunderschöne toekomst die God aan versproken heeft. Er zijn veel die terug naar ihr land gegonnen zijn, maar de meeste zijn in ongeloven terug gegonnen. Dat is dat schade. Nu in deze tijd is er niet vrede in dat land, maar dat wordt zo in de toekomst zijn, dat heet er wordt vrede zijn. Tot die tijd wordt de Heer Jezus als de Messias komen. Hij wordt in macht en heerlijkheid komen en hij wordt zijn Chenichrik opstalen en Jeruzalem wordt zijn hoofdstad zijn. De Israëlieten worden aan tjanen en worden aan onnemen. Dat wordt een heerlijke tijd voor aan en de ganse wereld zijn. Dit wist ons dat God zijn volk Israël niet ontziegesmeten heeft, wanneer hij aan ook gestroofd heeft. De woorden waren toepgezommeld worden. God heeft een heerlijke toekomst
voor al zijn jongen. Dit is wat de Heer Jezus te zijn jongen zei in Johannes 14, de eerste drie vers. En wie dat in de Bijbel is, is dat ook aan ons vandaag geschreven. Dit is wat het zegt. Laat je niet dat hart beanroeien. Je leeft aan God, je leeft ook aan mij. En mijn vader zijn huis zijn veel woning, want dat anders weer wat ik je tot je gezegd heb. Ik ga je een steed reed te maken. En wanneer ik hen ga, een steed voor je reed te maken, waar ik terugkomen en je naar mijzelf halen, dat je ook kunnen doorzijn, waar ik zie. Goed, heb je weten dat we God zijn tjengen zijn en met hem in hemel worden zijn? Nou, God zijn woord, de Bijbel, maakt dit ook klaar. In Johannes 1, 12 en 13 staat dit geschreven. Over al die hem aannemen, geeft hij dat recht, God zijn kinderen te eten, die niet van bloed, ook niet uit vleeslijkheid verlangen, ook niet uit een man zijn willen, over van God geboren zijn. Goede werken worden geen mens om hemel in aanbrengen. Over zonen die waarde geboren zijn, worden goede werken doen. Efeze 2, de 8e, de 10e vers, zei hij dit. Dan dech je nood, zijn je zelig geworden, dech in geloven, en dat niet uit je zelfs, dat is een goof van God. Niet dech werken, dat geen is ik wat pochen kennen. Dan wie zijn zijn geschaft, en Christus Jezus erschaffen te goede werken, die God verheerlijk gemaakt had, zodat we daarin wandelen zullen. Dat is de God zijn genoeg, de God in geloven, dat we kunnen zelig worden en van de zind en de haal geraakt worden. Dat is ook de genoeg en de kracht van de Heilige Geest, dat we de Heer dienen kennen. O mijn vriend, de Heer Jezus is voor die je sterven, zodat du van die zind kanst loskomen. Neem hem vandaar als de Heiland aan. Nu Hebreeën, dat eerste kapitel, de elfde, met dat tweede kapitel, de eerste vers. En de Juden zins en de Israël zins worden toopgezameld worden, en ze worden voor zichzelf één leider erwelen, en ze worden van alle landen komen, wils de dag wordt groot zijn en Israël. Zij te dine brede, Ami, en te dine zestre, Ruhama. Door zijn zonen desire dat de 10 Israëlstammen verloren zijn, en geen weet waar die zijn, en dat ze niemals worden teruggebracht worden. God weet waar die zijn. Hij wordt in alle vinger en wordt in toop naar een land brengen. Daar is ook wat anders dat te zonen tijd passeren wordt. Deze vaar geven ons een andere nomen voor dat volk. Als God de Hosea en zijn tjingen tot Israël reden deed, geef hij de tjingen de noemers Jezreel, Lo Ruhama en Lo Ami. Dat eerste meende ik voor verstrijden en raag even. Dat tweede meende, ze heeft niet erbormen gekregen. En dat derde meende, niet mijn fout. Nu is dat over alles geëindigd. God heeft zijn raag op dat fout geëefd en dat is voorbij. Lo Ruhama is nu Ruhama geworden. En Lo Ami is nu Ami geworden. Dat wordt dan meenen dat woord dat geen erbormen gegeeft wordt, daar wordt veel erbormen gegeeft worden. Woord dat gezegd wordt dat ze niet God zijn falsch weren, daar worden ze God zijn falsch zijn. Hoe kan dat zo'n grote onderscheid zijn? Dat is de God zijn genoeg en zijn verspreken mogelijk gemaakt. Zo'n heerlijke toekomst is voor de 12 Israël en Juden stammen bestemd. Nu, hoe is dat met ons vandaag? Nou, daar kan nu in deze tijd groot zo'n grote onderscheid aan mensen zijn. Dat verhoudt zich op wat mensen met Jezus Christus doen en je doen haar. 2 Korinther 5, 17 zegt, also is irgendwer in Christus, dan is hij een nieuwe creatuur. Dat oude is vergonnen, dat is alles nieuw geworden. En dan heb je deze vers in 1 Korinther, het 6e kapitel,

Zo'n grote onderscheid als met de Israëlieten passeren wordt, kan vandaag en die passeren. Jezus maakt de onderscheid. Alle mensen zijn zinder, maar daar zijn zonen die door Jezus Christus in bloed gewassen zijn en zijn derg aan zelig geworden. Kanst du van zo'n onderscheid en dien leven reden? Wanneer niet, dan kom vandaag naar de Heer Jezus met die zinde en laat aan die van die weg nemen en die gans niet maken. Dan wordt ook een Gottesdienst zijn en eeuwig leven hebben. Mocht de Heer zijn zegen op je zijn.

Want je gezien voor een, oder je hebben vielleicht een vraag over dit programma, oder vielleicht over dat Heil en Christus, wo je kennen de overtuiging hebben dat je een zinnenschuld vergeeft is, en dat je woorden voor alle eeuwigheid im Himmel zijn, we worden hier in jut met helpen, op grond van Gottes Woord. Römer 10, Vers 13 zegt, wer immer den Herrn in zijn Namen anroept, wordt zeilig worden. Bitte schrijf nur den selben Radiosender, wo ihr noch horchen.

0: De klok is draai.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obram Potjasch.

Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obram Podjasch.

Luide broeders en zusteren, gereed in de noemen van onze Heer Jezus Christus, mocht de Heer ons ware alle in je zeen den dag schenken, wie wollen van jou lezen 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 6, en wieder, en du sagt het zo,

Siete boos, wie moet los naar school? Als hem zo alwara te lood, zo als jester. Heen, hubs uit een bad, trok zich schwind on. En duft zijn bruder leid zich eind aan. Van daar is nog ferien, wie broeken nicht naar school? Oh, nu we heen dal. Moetst du mij zo vervieren, in dit tijdigste mens, mensch, wo wir uns van daar uitschloppen kunnen. Aber de jonges lag in de bed. En duft zit, dat zullen we zet niet op te stonen. Tiek me we dacht dat buiten al is. Kom, we hebben frisch eten gonna. Zo jente de jongens te proffen frisch eten. Mama en papa en Lise, die weer al alle in de kochen. Als ik nu al om des gezet hadde, zei de papa, vandaag hebben we al zoveel tijd, dat we in alle ruwe tennen nog eens de Bibel lezen, mens. Ze zaten zich alle aan en hoorde te wat de papa antwoord verlezen. Alle hoorde te, plus heen niet. Heen wil al waarde met zijn heer danken, eerdens twee. Wat hij vandaar alles verdunnen, bij dit schoone waarde. En dan broek dan nog niet meer naar school. Hij zat en haast de tijd even naar Lise het lint voetje. En hoop dat de voetswaarde wordt brellen. En dan worden ze alle waarde oppralen. En Lise wordt sleus, kost u die niet beruien. En dan had hij waar hij dood geschoofd, wat hij Emma schoofd. Ze zat hij in haas had. Aber papa had al de Bibel teugen mocht en zei, dat wie je vandaar maar een korte geschicht. We hebben nog alle te beden en dan ooit is hij vroeg dit.

Nun freust dit, zei de mama. Wer moet van door een des of rima? Wer is on een rei? Heen, wees krijgt wer on een rei weer, hoi. Aber hoi vroeg ons in brood en ik wil voor anderen des of rima. Hoi wil je unbedingt van door een poeta. Hoi wil ik het nächste mal voor zijn brood en duft om des of rima. Ja, duft leut zich bereden. En zo zat heen zich op zijn rood en voor een poeta. Als hij bij poeta omkom, lezen ze het eerste tip in de zetting. Wer alle voetballen gespeeld had gisteren zo ovens. Wer gewonnen had, wer verloren. Wat nog zo alles in de wereld weer verder gaan. En hadden zich veel te vertellen. Maar dan roept poeta zijn ma. Poeta zal komen en iets geholen uit een teller. Heen zat alleen en poeta zijn stof en luurt. Wat er eindelijk voor terugkomen. Op een dag lag een chocoladeplietje. Hij broek zijn stetsje af en uitert op en leest in de zetting. Zo broek hij zich het nächste stetsje af en het nächste en voet waar in een stetsje chocolade. Opa, wat wie dit? Door wie het zo'n mooie? Houdt hij de grote stetsje chocolade nu alleen opgeheten? Goed, het schijnt hem nu waarschijnlijk. Zo een gedanke wie hij verzonken geweest dat hij het gewoon niet gemoeid had. Schwind nam hij nu dit papiertje, knutsch dat typ en stopte zich dat in de fop. Voor wanneer poeta de bloes niet een wordt, dit schijnt hem nu toch zo. We kunnen hij bloes vervreden zijn.

0: voedertreemd aan Nuba. Als hij naar huis komt en zijn oor had hij voor de middag gegeten, dan zal hij nu vandoor luisteren en bij oma helpen opriemen. Zijn oma en opa woonden niet wiet van eind en de weer al bij een bed ellen, nu had de mama gezegd dat hij hen vandoor wil komen helpen bij oma. Als hij door aankomt, riep dat al hem gans zijn huis schoon. Oma had frisse twee bakjes gebakt. Oh, dat riep zo schoon. En hij nam zich ook voet een warme twee bak. Ja, zei de oma, kom, zat die han. Hier hast nog een glas kalde malt en een schoonen warme twee bak. Hier ooit hij dit op en nu zal hij bij oma de vleur wassen. Wenn oma niet gans jong weer en zo slecht op het neueste vleur wassen kon. Hij nam dat vloekhouder en als hij omvang te wassen en wat een laatste ei kwam, dat glänzte wordt. Wat weer dit bloes? Oh, dit waren 2 euro. Hij heeft dat op. Tijd wordt het mijn oma. Oma was op, die zegt het gewoon niet wat hij doet. En opa wil buiten hem gaan. Na dan is alles in ordning. Tjonja zit het. En hij loopt die 2 euro langzaam in zijn voeten en rutschen. Ach, en zich beruht hij zich en dacht ze, als de hier leidde, eerder bij mij aan de voep, dat waren oma en opa toch gewoon niet in. Dan kon ik deze 2 euro ook metnemen. Dat is toch een dunt, woede leidde.
1: Bij opriemen had hij dat geld steeds door een aard in een stof van een kruidelre gevonden. Is dat richtig, einfach zo te denken dat het een dunt is, waar dat geld zich bevinden deed door een aard of in zijn voep, dan oma en opa hadden dat geld ja niet gezuinigd. Opa, waar lag dat geld? Wie me heet dat geld? Of dat geld, was het in de stof van de grootelre liggen deed? Ik heet dat ook eind. En zo is dat niet een dunt, waar zich dat geld nu bevinden deed. Moltietje, op deze situatie den heen tom nudentje brengt, en wat wordt er met hem geld doen.
0: Ze werd hij bij het einde vleugen en toch moest hij immer weer naar zijn voet voeten, als nog alles in orde weer. Oma, het wordt er nu voor, zei hij. Wees niet nog ruit kunnen naar opa en hem hem gode door helpen? Die oebers toch zo hier immer met opa teup. Ja, dat stemt. Hij oebert hier met zijn opa teup, wens opa hem dan immer zo'n schoone geschichte vertelt. Opa zahen zo veel over tieren en dat vertelde hem dan immer. En dan hoort hij ook zo hierin te, opa vandoor draait hem dat geld aan de fop. Hij moest leuwen voor. En zo zei hij bloos nog schwind o deute zijn opa. En van oma treedt hij nog een tüte van 2 bakjes met en zo voer hij naar huis. Als hij thuis omkom, hij weer zo pijnlijk voor dat hij gans

Nu wordt hij op een zoja ruit. Hij wist zoja goed aan wie met je jeent. En dat hij ook eens het had te brengen. Oh, nu plaat hem maar nog veel dollar te wissen. Wat wie hij vroeg als hij nu eindelijk op een andere thema komen en van wat andere reden. Hij dacht dat we zo'n einde worden dat hij zo ruit te worden weer. Opa zijn mama had alles gemoeid. En als hij zich van deze oven zijn toeleiden, kwam de mama om stussen haar aan en zat zich bij hem bij bad aan. Hij wil niet reden en wende zich ook bloos dat zijn mama buiten was kunnen. Opa

Vandaag gaat nu de plaatje tjengerstand van Radio Segenswelle te eng. Een microfoon wie Irene Schiermacher. Aber weißt du wat? Ik lood die nu al en. Zie doch bij de nächste tjengerstand wat er dabei. Voor vandaag zei ik op wat er heren, die Irene.

Hier weer een man. Hier weer een man, geboren in een kleine dorp. Hij was op in een ander kleine dorp. Wat hij daar is geholt weer, schoof hij als een halt arbeider. Dan, voor 3 jaar, weer hij een reizenpreger. Hij is niemals veel wat wie dat bij een 200 mil gekomen van daar waar hij geboren weer. En door wil je hand wanken deed, denk hij meestal maar te voet. Hij heeft niet eens een huwelijk om en genomen van de herrschaft, heeft niet een boek geschreven, heeft zich niet bevriet, niet veel land en hiezer te opgekocht. Hij is niet een huwelijk schulder gegaan van mensen en heeft zich niet eens een huwelijk steed gemerkt in een zeer grote stad. Over hier weer een man. Hier weer een man. Hij had nus groots wat het aan zichzelf, en hij had nus met deze welt te doen, bij dat hij Goddes arbeid, te wat hij geschikt weer.

zal doen no lesser, monks exels tum je wenst, van zijn haben goed en deven, dat eens je wat hij houdt en deze welt, zijn evarok, zijn blijf ruda rok. Als hij je sterven weer nomens am roof van schriets, en leden arm en in groof je liet van een vriend, wem dat jongen. Nu zijn er toch al bij, even 2000 jaar vergoen van die tijd. En van deel is hij de ganse feest aan alle mensheid, ons leider op een weich noem hemel. Wie kunnen dat ganse gescheid uitspreken, dat van al die beoomte mannen wat zich aan taupt gestoonen dat alle tijd. Al die soldaten wat aan macht je uift op een land en de trieg is scheef wat zendt je voor en op een water. En al die Chinese wat jemals geregeerd aan die alle taupt. Han ik zo'n indruk gemerkt op het leven van mensen op deze eerd, als dit ene leven, hier wie een man. Jezus kwam nou hier en werd geboren als een baby, zoals wie alle zijn. Dan was hij op hier met trouble in je voor, zoals wie alle doen. Dan ging hij ons een stich voorop, wat wie kunnen hier aan doen. Dan gaf hij zijn leven en zijn bloed op een kriets voor onze zenden, wilst dat kun je niet betalen. Dan starf hij en stond weer op en voer om hemel. Om ons wezen dat van wie on arms leven en voor arm leven, dan zou wie dat ook doen. Hier wie een man.

The clock is tien. Je heren, het plotische programma van Radio Segenswelle. Welkom te het programma Wat zegt de Bijbel?

onze programma's zijn alle op cd's te hebben. Een cd met twee programma's kost $10. Check dan dat geld met wanneer je dat bestalen. En wanneer je niet in Canada wonen, ken je deze programma van de station, waar je de hier krijgt. De nummer voor dit programma is 716. Wanneer je dat van deze programma bestalen mocht, dan vraagt nu dat programma nummer 716.

Goedenavond, lieve toehoorders van dit programma De Gouden Oorrecht. Ik wil van jou de laatste predigt van dit ganzen samenhang over de omgestaltung en beeld Gottes nennen met je type deilen. Ik wens dat God ons zegt, dat hij mij persoonlijk als prediger zegt, om je dat rechtje te zeggen wat je in deze moment nodig hebben en brokken. Omdat wij alle type als gemeinde Jesu Christi diese Einheit finden.

Hou je deze liefde en deze gemeenschap met God? We hebben eigen beziehungen. We reden met God. We lezen zijn woord. We loven om het hoop. We ermonen ons en een ander met psalmen en loopgezingen. En we melken den bodem eruit en ons hart dat het wassen kan. Dat alles komt uit liefde. Deze liefde, dit zal in ons zo werkelijk worden, dat het kruidsessen is van wie op een dash of een raterenbehelder water uitjuit. Dat verschilt voeds. En dat is wichtig, dat deze liefde en ons uitgegoten wordt. Niet als een tuienneel dit pakket, tuienbak dit pakket, of vielleicht sogar een tuienschweiß dit en ons erst dan helpt dat nog. Dat moet uitgegoten. Dat moet om zich griepen. En mij is het wichtig, met jund van jou, door even na te denken, dat deze liefde immer wieder Ströme aanneemt, en dat deze liefde immer wieder te sperren te zijn is. We hebben bij de Bibel een Warnungswoord, dat zegt zum Schluss, wat de liefde kalt worden en fehlen van de Kinder Gottes. Daher nogmaals zo wichtig, dit woord. Deze liefde moet aan ons uitgegoten zijn. Die moet in ons brennen. En wanneer we dat al het hoop een beetje vernachlässigen, of dat moet dan wel plotig zijn, een beetje verschlafen, dan wordt die immer weniger Wärme hebben. Die wordt niet zo zijn als die zijn zal. Ik kan deze dingen in mijn leven maar bloos, also de verheer erwähnde, ja, dat Bild Gottes, en ons, Jezus en ik, zolang als ik leef, streven door dit, dan kan ik maar bloos echt deze liefde doen die God mij schenkt. En vielleicht is het een en de andere een beetje meer uitmerken zijn, de schloemel, dat kleine ding wat je dat thuis gepakt hast en die je hart schloot dat maar twee. Laat dat maar twee schloenen van God. Dan hij is de Jan ja wat een frische ding te merken. En dat Jan je, dat hij durch deze liefde. Wanneer je de Bibel dan nog hast, dan ben ik die mal 2 Korinther Kapitel 5 abschlonen. Den Vers 14 wel we ons nu mal vernehmen. We hebben gekregen van een Römer van de Liebe gelest. De Liebe, der is uitgegoten in ons. En wanneer nu zo tatsächlich in ons uitgegoten is, dan vingen we in 2 Korinther 5 Vers 14. Dan de Leib Christi, die drängt ons, wo wir ons ook door verheulen, dat einer voor alle gestorven is, en ze zijn dan ook alle gestorven. De Leib Christi, die drängt ons, dat geeft aan mij een noodschuwe, dat geeft aan mij een geest, die niet ruhig en stil zijn kan. Denn wir hören dat ervoor, dat Jezus alleen voor ons starf en hij starf voor ons alle. We brengen niet nog ergens zaken mee doen, sondern ons en Christus nennen, wasse lote. Daarmee is dan ook de ganze zaak geworden, dat het beeld in ons gestalt aanneemt. Wo dat kämpft echt deze liefde. Wanneer ons moet verstellen dat we een ganze groep geschwister in Jezus Christus hebben, die hebben keinen Drang meer. Door schift nog meer nu. Dan zullen we ons vielleicht mal op een weg merken, en zijn er irgendwo deze drie vader mal wat rastiever te merken. Dat moet schwung zijn. Dat moet ergens wat schuwen. En dat irgendwo, dat is niet irgendwo. Dat heet Liebe. Liebe te Christus. En de vrouw is, wo is onze Liebe? En wo groot is die? Nu onze Brigum. De Brigum Jezus, die komt irgendwann de Brutzeetje. En wanneer de Brut den Brigum niet meer läuft, dan worden ze zich niet kennen vermählen. En also denk ik nog mal aan, wann en vele Gemeindeglieder kein grote wel meer is, kein grote verlangen meer du hast, dan

en we hij wordt aanraden. En dat tweede tweede boek lezen we dat God een engel naar de Assyriën armee schikken deed, en in een nacht worden 185.000 mensen door de engel doodgemaakt. Dat betoelt zich niet, want mensen zitten jij in God stalen en jij in God pochen. Doch zijn daar in jeder geslacht zonen die dat doen. God zij dank dat daar ook zonen in jeder geslacht zijn die zich God gans handgeven en aandienen. Hast du acht gegeven God zijn woord? In Johannes 3, 36 staat dit geschreven: Wer aan den Zehn leeft, heeft dat eeuwig leven. En wer den Zehn nicht gehoorzaam is, wordt dat leven nicht zijn, aber blijft on je God zijn oja. Nu is een passende tijd, mijn vriend, kom naar Jezus, maar je kunt dat toch lood zijn.

Hosea en Gomer hadden een derde kind, een zoon. God zei te Hosea dat hij hem de noemde Lo-Ami, je

Zo. Dus nomen meint nicht mijn volk. God zegt, hij wordt dat Israël tjenigrijk rechten. Aber hij wordt dat Juda tjenigrijk erworme wiese am doofzien halve. En je wordt zei dat dit niet recht weer. Wilst de mensen en dat Juda tjenigrijk ook gezindigd houden? Wie moet er behouden dat dat Juda tjenigrijk ook waargenomen wordt? Want dat ook zo wie 140 jaar later weer. Aber dat weer de meerdertjenigs en dat Juda tjenigrijk die Gottesfertig weer. Aber dat weer de tjenezoenen tjenigs en dat Israël tjenigrijk. Aber God weet wat hij deed. Wanneer we trieën zullen wat we verdiend hebben, dan wordt de tjenehopening zijn voor irgendwem. De Heer is zeer genedig to ons gewaast. Hij is vol erbarmen. En hij wil niet hebben dat irgendwer zal verloren wonen. Dat is waarom hij de Heer Jezus te rechte tijd en onze wereld in een schikken deed, zodat hij voor ons sterven kan en voor de zind betolen. Hij mocht de raden voor alle mensen reed, nu kennen zonen die aan hem geleven, dat hij het leven hebben, imzanst. Als God zei dat dat Israël tjenigrijk niet zijn volk weer, wat meent hij eigenlijk daarmee? Wanneer dit de enige vaars weer dat van Israël reden deed, dan wordt we denken dat God niemals meer met aanschouwen wordt. Aber die nächste Vers vertelt uns aber, dass da eine Zeit kommen wird, wann Gott den Wader abnehmen wird und den aus sein Volk erkennen wird. In dieser Vers schon wir sehen, dass wann Gott ein Volk oder ein Mensch erwählt hat und den auch Strophe der, doch wird er an nicht ganz verloten oder aufschneiden. Sie haben sich nicht als Gott sein Volk behandelt. Er zijn veel schriften die ons dat klaar maken dat God dat volk Israël van alle landen toopsamelen wordt in de rechte tijd. God moet nu ook zijn tjengen beleren en tot tijden ze gaan strofen. Aber hij wordt zijn tjengen niemals verloten of van den verjeten. Mijn broeder en zuster, wanneer nu dich een zeer zware tijd geest en dat zo schijnt dat God weet af is, zie verzekert, dat God die niet verloten heeft, oh nee. Wanneer je zijn kind best, dan kanst u je troost zijn dat hij wordt de last en zijn tijd wegnemen. Vraag hem naar de genodenkracht dat te dragen. Hij wordt niet in je leven erlauben dat niet goed is voor die. Du wordt ervan je natte trieën. De Heer heeft die leef en wel dat beste voor die verzorgen. 10. Vers in het eerste kapitel. Doch wordt die zool van de Israëlzins, zoals dat zand bij zee zijn, dat niet te meten of te talen geeft, en dat wordt zo zijn dat in de stad, wo dat gezegd wordt, je zendt niet mijn volk, daar wordt dat te den gezegd worden, je zendt dem levende God zijn zins. Zolang er zin in de wereld is gewast, zolang is er vervolging gewast. Aber da ist geen volk in der Welt, die so vorken sind verfolgt worden, als die Israeliten. Immer wieder sind sie uit ein Land und dann uit ein anderes Land geschickt worden und sehr viel worden doodgemaakt. Doch sagt Gott hier, dass sie worden vermehrt worden. Gott hat ihn durch die Jahre verstreut über die ganze Welt, aber sie haben eine wunderschöne Zukunft, die Gott anversprochen hat. Daar zijn veel die terug naar een land gegaan zijn. Aber de meeste zijn in ongeloven terug gegaan. Dat is dat schade. Nu in deze tijd is er niet vrede in dat land. Aber dat wordt zo in de toekomst zijn, dat heet daar wordt vrede zijn. Tot die tijd wordt de Heer Jezus als de Messias komen. Hij wordt in macht en heerlijkheid komen en hij wordt zijn tjenigrijk opstalen en Jeruzalem wordt zijn hoofdstad zijn. De Israëlieten waren aan het tjanen en waren aan het aannemen. Dat wordt een heerlijke tijd voor aan en de ganze wereld zijn. Dit wist ons dat God zijn volk Israël niet ontzien gesmeten heeft, wanneer hij aan ook gestroofd heeft. De woorden waren toepgezameld worden. God heeft een heerlijke toekomst voor al zijn tjingen. Dit is wat de Heer Jezus te zijn jingen zei, in Johannes 14, de eerste drie vers.
En wils dat aan de Bijbel is, is dat ook aan ons vandaag geschreven. Dit wordt het zegt, laat je niet dat hart beanroeien. Je leeft aan God, je leeft ook aan mij. En mijn vader zijn huis zijn veel woning, want dat anders weer wat ik je tot je gezegd heb. Ik hoef je een steed reed te maken. En wanneer ik gaan go, een steed voor je reed te maken, waar ik terugkomen en je naar mijzelf halen, dat je ook kunnen doorzijnen, waar ik zie. Goed, heb je weten dat we God zijn tjengen zijn en met arm in hemel worden zijn? Na God zijn woord, de Bijbel maakt dit ook klaar. In Johannes 1, 12 en 13 staat dit geschreven. Over al die arm aannemen, geeft hij dat recht God zijn tjengen te eten, die niet van bloed, ook niet uit vleeslijkheid verlangen, ook niet uit een man zijn willen, over van God geboren zijn. Goede werken worden geen mens om hemel in aanbrengen. Op een zonne die waarden geboren zijn, worden goede werken doen. Efeze 2, de 8e betiende vers, zei er dit. Dan dech je nood, zijn je zelig geworden, dech in geloven, en dat niet uit je zelfs, dat is een goof van God. Niet dech werken, dat geen is ik wat pochen kennen. Dan wie zijn zijn geschaft en Christus Jezus erschaffen te goede werken, die God voor haar reed gemaakt had, zodat we daarin wandelen zullen. Dat is de God zijn genoeg, de in geloven, dat we kunnen zelig worden en van de zin en de haal geraakt worden. Dat is ook de genoeg en de kracht van de Heilige Geest, dat we de Heer dienen kennen. O mijn vriend, de Heer Jezus is voor die je sterven, zodat du van die zin kanst loskomen. Neem hem vandaar als den heiland aan. Nu Hebreeën dat eerste kapitel, de elfde, met dat tweede kapitel, de eerste vers. En de Juden zins en de Israël zins worden toopgezameld worden, en ze worden voor zichzelf één leider erwelen, en ze worden van alle landen komen, wils de dag wordt groot zijn in Israël. Zij te dienen brede, Ami, en te dienen zestre, Ruhama. Door zijn zonen desire dat de 10 Israëlstammen verloren zijn, en China weet waar die zijn, en dat ze niemals worden teruggebracht worden. God weet waar die zijn. Hij wordt in alle vingen en wordt in toop naar haar land brengen. Door is ook wat anders dat de zonen tijd passeren wordt. Deze vers geven ons een andere naam voor dat volk. Als God de Hosea en zijn tjenge tot Israël reden deed, geeft hij de tjenge de namens Jezreel, Lo Ruhama en Lo Ami. Dat eerste meent ik voor verstrijden en raag even. Dat tweede meent, zij heeft niet erbormen gekregen. En dat derde meent, niet mijn volk. Nu is dat over alles geëindigd. God heeft zijn raag op dat volk geëefd en dat is voorbij. Lo Ruhama is nu Ruhama geworden. En Lo Ami is nu Ami geworden. Dat wordt dan meenen dat woordat geen erbormen gegeeft wordt, daar wordt veel erbormen gegeeft worden. Woordat gezegd wordt dat ze niet God zijn volk weren, daar worden ze God zijn volk zijn. Hoe kon dat zo'n grote onderscheid zijn? Dat is de God zijn genoeg en zijn verspreken mogelijk gemaakt. Zo'n heerlijke toekomst is voor de 12 Israël en Jude stammen bestemd. Nu, hoe is dat met ons vandaag? Nou, daar kan nu in deze tijd groot zo'n grote onderscheid aan mensen zijn. Dat verhoudt zich op wat mensen met Jezus Christus doen en je doen haar. 2 Korinther 5, 17 zegt, also, als irgendwer in Christus, dan is hij een nieuwe creatuur. Dat oude is vergonnen, dat is alles nieuw geworden. En dan heb je deze vers in 1 Korinther, het 6e kapitel, 9e tot 11e vers. Weet je niet dat de aangeraakte niet worden God zijn rijk over? Laat je het niet verleiden. De hoeren en de jetsedenen en de eeuwenbreken en zonen de hoeren riedrieven,
en die met er een het geslacht hoerer drieven, en die dijf en die jitsje en zupa, en die lastra en schwindler, worden God zijn rijk niet over. En zo'n weer een je van jou, maar je zijn je wasje, je zijn je heiligd, je zijn je rechtvaardigd, en dem Heer Jezus Christus in nomen, en derg ans God zijn juist. En ook in Efeze, dat tweede kapitel, 11-13 vers, staat dit geschreven. Daarom denkt u aan dat, als je heide weer naar dat vlees, die onbesnedene genaamd weer, bij den die gesnedene genaamd weer, van mensen heen gesneden en vlees, dat je te die tijden ook niet Christus weer, van dat geslacht Israël uitgesloten, en vreemde tot dat bond van versprekingen, en hadden geen hoopning, en waren ohne God en deze wereld. Aber nu en Christus Jezus, zij je, die je eerst weet afweren, dicht bijgebracht, der Christus, zijn bloed. Zitst u, mijn vriend? Zonen die in ere zinde blijven, worden God zijn rijk niet over. Aber zonen die ere zinde bekennen en Jezus Christus aannemen, zijn van ere zinde losgemaakt. Zo'n grote onderscheid als met de Israëlite passeren wordt, kan vandaag en die passeren. Jezus maakt de onderscheid. Alle mensen zijn zinde, maar daar zijn zonen die door Jezus Christus zijn bloed gewassen zijn en zijn derg aan zelig geworden. Kanst du van zo'n onderscheid en dien leven reden? Wanneer niet, dan kom vandaag naar de Heer Jezus met die zinde en laat hem die van die weg nemen en die gans nie maken. Dan wordt ook een Gottesdienst zijn en eeuwig leven hebben. Mocht de Heer zijn zegen op jou zijn.

Want die gezien voor een, of je hebben vielleicht een vrouw over dit programma, of vielleicht over dat heil en Christus, wo je kennen de overtuiging hebben dat je een zinnenschuld vergeeft is en dat je woorden voor alle eeuwigheid im Himmel zijn, we worden hier in je met helpen, op grond van Gottes Wort. Römer 10, Vers 13 zegt, wer immer den Herrn en zijn Namen anroept, wordt zeilig worden. Bitte schrijf nur den selben Radiosender, wo ihr noch horchen.

0: De klok is draai.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwiese zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obram Potjasch.

Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obram Potjasch.

Wat nu, Herr? Kom de evangelist oder de prediger trägt deze grob voor de eerst weer? En hon nog eenmaal 150 mannen vertaald. En nu deze vertaald, hon ze am ware frasje krijgt om zijn, nu zal hij niet ware weich voren, hij zal de handtragen en mank aan leven. Om aan als een grob als erfolg, maar van God te vertalen. Das Mr. Noah hat dann den Rup gekriegt und er sagt, wo du da rumtäum es, dort du nu all 2 Familien mit 5 Kinder mank diese Menschen wohnen. Wo er seinen Rup gekriegt hat, wie dort erstlich hat er einen Traum gehabt, dort er soll nu dit Land fahren und du eine Bibelklasse anfangen. Dort, und über dem hat er aber sein Haus verloren, weil es die Hieser, die sind von Halt gebüht. En dat kon zij leicht ontstecken. En dus dit had hij zijn ganse huis en al zijn gehabengeld verloren in een vier. Aber, als hij dat dollar nu zag, men mank dat verbrande, wie in de tosje was, met de Bibel du ben. En hij neemt dat als een teken, dat het testament, wie er goed gebleven wil, hij zal als misje nu aan deze veldje voren. En in een andere stil, wie nog een onkel, en hij had denzelfde roep gekregen van God. In verschiedenste wegen hadden ze dat gespeerd dat dit weer wat God van aan wil. En toen stond weer een ere partners en ere eigen partners ook krijg te dezelfde tijd. Schaftig dat ze kunnen metvoeren en de kinder krijg ze goud. De ene zegt, maar ik zie een schweerelderen wie dat nu al zo aangekomen dat dit een goede idee weer en zo tragen ze nu mank deze Fulani mensen om dat evangelium te verkennen. So wird er nur rechten zu von dir und dann bei nächstes Mal.

voor ze te boos, die moet luis naar school. Als hem zo ware te lood, zo als gisteren. Heen hubs uit een bad, trok zich schwind on. En duft zijn bruder lacht zich een. Van dat is nog ferien, wie broeken is naar school. Oh, nu we heen dal. Moetst u me zo vervieren, in dit tijdse maand, mensch, wo wir uns von da uitschluppen können. Aber der Junges lag in der Bett und duftet, dat soll wir so tit abzustunnen, tit mir verdacht, ob Bütel es. Komm, wer frisch zu eten gönne. So jente der Junges zu brauch verfrisch zu eten. Mama und Papa und Lise, die wir alle in der Küche. Als ich nicht alle am Dersch gesagt hatte, sagte Papa, vandaag hebben we maar zoveel tijd dat we in alle ruwe tennen nog eens de Bijbel lezen, mens. Ze zaten zich alle aan en hoorden te wat de papa en wat verlezen. Alle hoorden te, plus hen niet. Hen wil waarder met zijn heer danken, eerdens twee. Wat hij vandaag alles voor doen, bij dit schoone waarder. En dan broek dan nog niet meer naar school. Hij zat en haastte de tijd even naar Lise het lint voetje. En hoop dat de voetswaarder wordt brellen. En dan worden ze allemaal oppralen. En Lise wordt sleus, kost u die niet beruien. En dan had hij waarder dood geschoofd, wat hij Emma schoofd. Ze zat hij en haastte. Aber papa had al de Bijbel teugemaakt. En zei, dat wie je vandaan maar een korte geschicht. We hebben nog alle te beden en dan ooit is hij vroeg steeds.

Nun fröstet, sagte die Mama, wer macht von dem Dash auf Rima? Wer ist ohne Reh? Hein, was kreit wer ohne Reh wie heu? Aber heu frug aus dem Bruder nicht, wird von anderem Dash auf Rima. Heu wolle unbedingt von ohne Poeta. Heu wolle auch das nächste Mal von seinem Bruder Duft im Dash auf Rima. Jo, Duft läuft sich bereden. Und so, saht hein sich ab sein Rot in vorne Poeta. Als hij bij Poeta aankwam, leesde ze het eerste tip in de zetting. Wie alle voetballen gespeeld had gisteren ovens, wie je wonen had, wie verloren, wat nog zo alles in de wereld weer voor je gaan. En hadden zich veel te vertellen. Maar dan riep Poeta zijn ma, Poeta zal komen en iets geholen uit een teller. Hij zat alleen in Poeta zijn stof en luurde wat er eindelijk voor terugkomen. Op een dash lag een chocoladeplietje. Hij broek zijn stetsje af en uit dat op en leest in het zetel. Zo broek hij zich het meeste stetsje af en het meeste en voet waar in een stetsje chocolade. Opa, wat weer dit? Door wiet hij naar mooie. Houdt hij de grote stets chocolade nu alleen opgeheten? Goed, het schreemt hem nu waarschijnlijk. Zo en je danken weer hij verzonken geweest dat hij het gewoonetje mooi had. Schwind nam hij nu dit papiertje, knutst dat tup en stopte dat in de fop. Voor wanneer Poeta de blus niet een wordt, dat schreemt hem nu toch zo. We kunnen hij blusse vervreden zijn.

0: voor het schermd aan Nuba. Als hij naar huis komt en zijn oor had hij voor de middag gegeten, dan zal hij nu vandoor luisteren en bij oma helpen opriemen. Zijn oma en opa woonden niet wiet van eind en die waren al bij een bed Ella. Nu hoorde mama gezegd dat hij hen vandoor wil komen helpen bij oma. Als hij daar aankomt, riep dat al hem gans zijn huis schoon. Oma had frisse twijbakjes gebakt. Oh, dat riep zo schoon. En hij nam zich ook voets een warme twijbak. Ja, zei de oma, kom, zat die han. Hier hast nog een glas kalde malt en een schoone warme twijbak. Hier uit hij dit op en nu zal hij bij oma de vloer wassen. Wens oma niet ganz jong weer en zo slecht op het neueste vloer wassen kon. Hij nam de vloekhouder en als hij omvangt te wassen en wat een laatste ei kwam, dat glänzte wordt. Wat weer dit bloes? Oh, dat waren 2 euro. Hij heeft dat op. Tijd wordt het mijn oma. Oma was op, die zegt het gewoon niet wat hij doet. En opa, opa wil buiten hem gaan. Na dan is er alles in ordning. Tjonja zit het. En hij loopt die 2 euro langzaam in zijn voeten rutschen. Ach, en zich beruht hij zich en dacht ze, als de hier leidde, eerder bij mij aan de voet, dat waren oma en opa toch gewoon niet in. Dan kon ik deze 2 euro ook metnemen. Dat is toch een dunt, woede Lidia.
1: Bij opriemen had hij dat jels de toene aard in de stof van de kruidelre gevonden. Is dat rechtig, einfach zo te denken dat het een dunt is, wouwer dat geld zich bevinden deed door een aard of in zijn fop, denn oma en opa hadden dat geld ja niet gezuinen. Opa, wouwer lacht dat geld? Wie me heet dat geld? Maar dat geld, wist het in de stoel van de grootelre, liedje deed. Ik heet dat ook eend. En zo is dat niet een duint, wouwer zich dat geld nu bevinden deed. Moltje, op deze situatie den heen tom nudentje brengt, en wat wordt er met hem geld doen.
0: Ze werd hij bij einde vleugel en doch moest hij immer weer in zijn voeten, als nog alles in orde weer. Emma, het wordt er nu voor, zei hij. Wees niet nog ruitgoenen naar opa, in dem hem gode door helpen? Du oebers toch zo jaren immer met opa typ. Ja, dat stemt. Hij arbeidt hier met zijn opa-typ, wens opa hem dan immer zo'n schöne Geschichte vertelt. Opa zahn so viel über Tiere en dat vertelde hem dan immer. En dan hörte ik zo jaren te, opa vandoor dreigt hem dat geld in de fop. Hij moest leuwer voren. En zo zit hij bloß nog schwind o deute zijn opa. En van oma trich hij nog een tüte voll zweibaktes met. En zo fuhr hij in huis. Als hij thuis aankom, hij weer zo pijnlijk voor, dat hij ganz rood opgedanst weer. Nam hij zich schwind een glas ijskalde malt en ran napper in zijn stof. Hij ran zo boosig, dat hij doch boven stolpert en in zijn stof meest na een vloeg. En ze rutscht aan de glas malt was. En gooit op de vleugel op de bloot, wenn zijn broeder duft geleden had. Duft kon zo ja schoon molen. Die had van mama een groot schmokkend beeld gemolt. Mama had Eva Marie Borstag. En nu had duft dat beeld meest voor dich. Nu weer am doch de malten op je slagst. Oh nee, we zullen hij dit bloes aan ordning brengen. Hij heeft dat beeld schwind op. Aber dat we alle verwerst van de malt en verschwammen. Nee, we zullen hij dit bloes te duft zeggen. Duft had even een wert. Jede minuut, wenn hij tijd had aan dit beeld gemult. Wat wordt hij nu bloes zeggen? Eindlich, we duften zo een geduld, ja. Aber hij wist ook, wieveel arbeid dit verduft gewesen weer. En hij wist ook, dat dit wat duft ook zo een euro. Thank you. de gezondheid en tijden dit verschwommene beeld als hij hier dat ohne onderdeelslein had. Hij hier dat zijn onkel door weer met zijn twee kleine meisjes. Hij ran schwind erover en dacht ze, vielleicht komt het eens weer op deze twee kleine schuiven. Dat zijn er nog niet dafür, dat zijn nog ganz klein. En dan wordt het ook niet stil zijn. Aber kleine Zähne ist oft noch nie doll gewesen. Dann ist sie da immer besonders geduldig. Heu brug nur zu duft sei. Aus so ovens am Unkastisch duft bloß Lüd frug. Wer hat dir in unser Stuf abgelotet? Und wer hat die kleine Mialis in unser Stuf gelotet? Oh, sagte die Mama, dass sie gar nicht eingeworden, dass du sind noch in jener Stuf gegangen. Das muss aber so gewesen sein, sagte duft doll. Oh, das ist mir aber so erschuld. Da habe ich wohl nicht gut abgepost. Ich dachte, wir dem Titel über mich ohne gewesen, aber da sind so busig, doch wohl sind sie doch noch bei der Rand. Oh, wird wir hin, nu früh. Am vollen Stein von heute. Ohne, dass er größte Lager hat. Hat duft nu selbst, wie der Abt ist hier danke gekommen und hat es über dem Jaltes gedacht. Nu wir hin, opa früh. An diesem Ofen konnten hen aber so ja schlecht einschlupfen. Als er sagt, dass bei ihm besieht, duft so ein Gedanke lach. Und trurig wie über sein Bild, folgt hen einschlupfen so ja schwor. Er wüsste, dass heute Schuld hat. Aber er wüsste nicht, wie er das sagen soll. Das wird doch nicht ganz einfach.
1: Da hat hen recht. Dort klote Stahle, dort wie gut so einfach. Und nu? Leuwe Kind, kennst du so eine Situation, ist die dort auch mal so allergone? Wo wirst du die dann da verhüllen? Oder was meinst du, was wirst du daune? Klarheit schaufe, dort heute Stunde dem Bruder die Wahrheit sei? Wenn man die Wahrheit sagt, kann es auch ganz schön weit daune. Denn dann bekannet ja auch meine Schuld. Et sie mal gespannt, wat hein daune wird. Ob hei wieder Hans still ist, dat verheimliche will, oder ob hei dem mauthaft auch darüber zu reden. Hei ich will wieder nennen.
0: So sunke sie ihre Mama die Geburtstag ebens blößen Leute und du vertellt sie nicht mehr, wo am dort gegangen hat mit dem Bild. Ja, ook zijn mama weer dat zo erschoot. Wens de mama ook doeft, de hield de bed zoja op molen en op stromen belda. En ze poos dat zo schoon, dat de had kon zo schoon het beeld treden. Aber na ja, zo trouwens doeft en zeet, dan moes me nu een tit nächste geburtstag al. Als het zo ovens, alle typ om der soorten, en ongast oite, dann vertellt duft, dass sein Freund, der Daniel, sich beziert hat. Wort? Daniel hat sich beziert? Fragte sie alle. Ja. Und Daniel kam auch nicht mehr und hat aufgebracht, wo er eins für noch einmal eine Schuld wird für mich schlecht gewesen. Ach, das fällt mir gar nicht schwer, dem das zu verzeihen. Er kam gerade in der Luft, wo er aus kleinen Zinn hat mal zwei Sockerhunde sich gelähmt. Und heu wie ihr gune doi betole. Doi lauwaschnische hat gröte Uge gemocht, als heu doi betult hat. Jo, seh de Papa dann. Es findet so ja schön, dat Daniel is hein gegune. Wolltest du, wenn de lauwaschnische nü auch vielleicht auf bloß gröte Uge gemocht? Dat zäfft er auch zum Nudente. Dat zäfft jeder Mensch zum Nudente, als er nicht auch vielleicht irgendwo wat haft, anbereinigt, als er nicht auch irgendwo mat aufprachre. Sein Zeugnis, dort es wird so ja wichtig, wenn wir uns aufbrachen bei Menschen. Dort es wichtig, dass wir das mit dem Haaren in Ordnung bringen. Aber auch mit Menschen ist das wichtig.

Nu wordt hij op een zoja ruit. Hij wist zoja goed aan wie met je jeent. En dat hij ook ooit het had te brengen. O, nu plaat hem maar nog veel dollar te wessen. Wat wie hij vroeg als hij nu eindelijk op een andere thema komen. En van wat andere reden. Hij dacht dat we zo'n eindje worden dat hij zo ruit te worden weer. Opa zijn mama had alles gemoeid. En als hij zich van deze oven zijn toelaaien, kwam de mama om stussen haar aan en zat zich bij hem bij bad aan. Hij wil niet reden en wens zich ook bloos dat zijn mama beutel was kunnen. Opa

Vandaag jet nu de plaatjes tjengerstond van Radio Segenswelle te eng. A microfoon wie Irene Schiermacher. Ober weetst u wat? Ik lodi nu al en. Zie doch bij de nächste tjengerstond wat er dabei. Voor vandaag zei ik op waarde heren, Dine Irene.

en welkom dem Widerhartje, wat Bernardo alles im Namen Gottes dat en vergat einfach. Door es ohne, dat er donne checkt, aus am wer betult oder nicht. En hij, wie schlaut er auf, dat heit door sagt, dat es de Welle vom Vodem Himmel, dat nicht ein einziger von diese Schlene verloren jet. Dat weet wat Bernardo en seine freiwillige Helpers drieven deit immer wada ihre Tiet te geven, ihre Tiet te spenden. Immer zu overs van freiwill en ohne zindags gingen zij alle weendrama om mensen te helpen, om en te loden. En dat we alle bij ons bij ihrem studium en van al dat wat ze deden. Ja, ze verteilden christliche heftetjes en luiden aan te ihre Gottesdiensten. Wat houden ze voor een Iva? China deed een belonen, zijn mens deed een grootsoortig beloven of ergens wat. Ze deiden einfach voor dem Herrn schaffen. En daarvan werden ze ganz eingenomen. Beseilt, heißt man dat. En zo, dat zei, ik weet nu niet, hier is ook niet ongezegd, hoeveel helpers da wären. Aber dat wären in eine Werk bij 1200 Besuche, wo ze hieser besetzen deiden. Om den Enteloden, om den christliche Heftertjes te geven, damit ze doch ook zullen den Wasch met dem Herrn gaan. In dat woord, dort deide wasse. Emma

0: 30 minuten.
1: Nu hier in de aandacht uit het boek De Heer is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Free en Plotitsch Evasat.

Hallo, Tjenja. Nu is het waarde bij de Gute Nacht Geschichte. Nu wil ik een vers uit Matthäus 9, 37 bij 38 lezen. Dan zegt Jezus te zijn Jenja, de ernte is groot, aber wenig zijn de arbeider. Du wein zij lieben dem Herrn van de ernte, dat hij arbeider scheidt in zijn ernte. Tjenja, wot je al dat er twee ernten jeft? Twee verschillende ernten. Eind is een jeselje ernte, en door je tot daarom, dat de himmlische Vader een dag wat hier op de eerde ernte hebben. En dan wordt Jezus checken, wieveel vrucht we gebracht hebben. En wer Jezus heeft ogenomen, dat wordt dan in de himmlische Scheune nennen komen. Ja. En nu wil ik je van de andere ernte vertellen. Van de ernte, wat een beeld is op de himmlische. Maar de ernte is immer hier op de eerd. Jeder jaar. En vielleicht sogar nog mal zweimal dit jaar. Ja, te eerst immer. Dan deuten ze de ernte ganz anders merken als nu. Dan hadden ze niet zo veel verschiedene techniek. En du wein müssen ze er nur alles met de hand doen. In de Schmack läutert dann nicht, wenn de Korn so hoch stund, und de wird höher, als de Tjenja ihre Tjab. Oh, wenn de Korn erst so hoch wird, dann wüssten de Tjenja, bald fangt de Ernte an. Ja, de Tjenja, de spielen Jieren bei dem Korn besied. Wollt ihr warum? Wenn du in dem Korn, da können man sich so ja fein verstoppen. En dan deuten die daar nog mal ganz fein spelen. En manchmal deuten ze

The clock is tien. Je heren, het plotische programma van Radio Segenswelle. Welkom te het programma Wat zegt de Bijbel?

Dit programma Licht uit Gottes Woord wordt ondergebracht van de gemeente Gottes aan Nijstedt in Kampo 22 Blauwmond-Oort. En we heiten jullie van harte welkom voor dat vernieuwde programma en wensen dat God ons alle top zegenen mocht aan dem we zijn woord betrachten.

onze programma's zijn alle op cd's te hebben. Een cd met twee programma's kost $10. Check dan dat geld met wanneer je dat bestalen. En wanneer je niet in Canada wonen, ken je deze programma van de station, waar je de hier krijgt. De nummer voor dit programma is 716. Wanneer je dat van deze programma bestalen mocht, dan vraagt nu dat programma nummer 716.

0: De klok is oind met 30 minuten.
1: De Gouden Nieuwsgierigheid. Een halve stond voor die en voor mij.

Ja, een groot leuwe hier. Welkom hier te deze halve stund met een gouden noorrecht op Plotik. Ik zie Adolf Ens. Ulf haar een adelijke trig, leert wie een alleren Guarani Montjane. Die heet Jorge Flores. Die betiert zich Tobi Ens. Ik beleid hem in zijn geloven en noem hem ook met wat ik andere Guaraniërs bezetje ging om het woord Gottes aan te brengen. Zo gaf ik hem ook geleendheid en aandacht zich te bedelen. Dan valt mij op dat hij immer waar daarvan reed dat wie onze nächsten leven zullen. Hij vroeg mij waarom hem dat zo hoog lag. Met eenmaal verstond hij dat. Dat is namelijk zo dat alle mensen wat niet bekeerd zijn en ook niet van de biblische leer gevormd zijn, bloos aan zichzelf steentje. Daar wordt China dem anderen halpen. Wanneer Jorge, nadat hij bekeerd werd, dan wil nu een anderen Indianer jink, wat van hem te tjepen, wundert Jana zich zeer. Wieso tjemst du bij mij tjepen? Vroeg Jana. Jorge zei, na ze moet er toch zijn, wie moet ons toch jeenzijdig halpen? Dat heeft je God ook je nieuwe zijn bij de mensen, dat een jeder bloos aan zich denkt. Daarwens gaf hij al de Israëlieten dat je bood, ihre nächsten te leven. En daar hebben we hier vandaag nog meer, nu deze nächsten leid, het geeft mijn leven.